0: Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor.
1: Vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru,
0: vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru,
1: vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay